0: Hoorze.
1: Amrikoe naar die haga.
2: Ogeretsi, ogeretsi, kachkele, kachkele.